ook het eetse mooie fik. Dat je voelt, vergis ik niet. Twee, drie liter af.

je vaderen. Dan een zwaar momenten maal wie vol zetten, jong. Zet even mis, ja, in het beslis toepen. We kelen, mooi geknuppeld. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is het maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stevie.